Ja, dag luisteraars. We heten u weer welkom bij een nieuwe uitzending van Countryland. Vandaag hier op A1 Media Groep. En een opening met een andere stem dan u gewend bent. Maar dat komt omdat Tieme er nog even niet is. Die komt zo, die is onderweg. En dus we openen vandaag. Ik ben Jos. We zijn nu met z'n drieën. Ja, we zijn met z'n drieën op het moment. Aan de techniek zit Johan, zoals altijd. Johan ook welkom. En Valerie die zat net naast me, maar die is ineens gevlogen. En die zorgt natuurlijk weer voor de social media. Die verzorgt ons van wat koffie, maar vooral ook fris water met deze warmte. Dat is ook echt welkom. Nou, we zijn begonnen met Cal Smith vandaag. En Cal Smith, dat is... Oh, er hangt nu iemand om mijn nek. Oh, daar is Valerie weer. Cal Smith, dat is de artiestennaam van Calvin Grant Schaffner. En die leefde van 1932 tot 2013. Het was een bekende Amerikaanse countryzanger en gitarist. En hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70. Nadat hij in de band van de countrylegende Ernest Tubb heeft gespeeld. Nou, dan heb je het wel redelijk gemaakt, toch? Dan heb je het wel gemaakt. Oké. Nou, hey, dan gaan we gelijk verder. En dan gaan we verder met een husband and wife, een man en vrouw duo. We kennen Kristin Scott Benson al jarenlang als de meerdere maals veelvuldig award-winning banjo-speelster van The Grascals. Haar man, Wayne Benson, die speelt ook al jaren in andere bands. En ze hebben nog nooit samen gespeeld. En ze hebben nu besloten om dan toch maar eens met z'n tweeën een album op te nemen als duet. En dat album, dat is uitgekomen begin dit jaar. Dat album, dat heet, moet ik het goed zeggen, Double Dose, een dubbele dosis. Nou,

dat slaat dan denk ik een beetje op het feit dat zij met z'n tweeën staan. En als echtpaar met z'n tweeën schitterende muziek gaan maken. En daarvan gaan we luisteren naar het volgende nummer, Lay 'em Down.

Wayne Benson op de mandoline en zijn vrouw Kristen Scott Benson uiteraard op die schitterende banjo die ze ook al jarenlang prachtig bespeelt. Met Lay 'Em Down. Ja, nieuw album. Dat is uitgebracht een paar maanden geleden, begin 2026. Oké, we gaan weer terug in de tijd iets meer, denk ik, met Fair & Young. En dan gaan we weer naar country muziek. Wat moeten we nog over Fair & Young vertellen? Daar hebben we volgens mij best al vaak muziek van gedraaid. Dus we gaan maar gewoon lekker luisteren naar Hello Walls.

Ja, zoals je in het interview mij hoorde zeggen, voor mij is dit op dit moment de song van het jaar, wat in ieder geval bluegrass betreft, Carolina Detour, met No Wrong Turn. En dan voor een groep tieners, ja, één van de bandleden. Het zijn twee broers, waarvan er dan één inderdaad. Zij zijn 21, ik zie op de website inmiddels 22 staan, maar de anderen zijn allemaal tussen de 14 en 16 jaar oud. En als je dan die instrumentatie vooral hoort, het is schitterend. Ik ben er helemaal weg van, absoluut. Nou, van zoiets moois gaan we naar een ander bericht wat ik ook vorige week te horen kreeg. En wat helaas dan weer de verdrietige kant van het leven is. De band Crandall Creek, daar heb ik al vaker in Countryland wat van gedraaid. Ook zo'n band waar ik echt een behoorlijke fan van ben geworden in de laatste 5 tot 8 jaar zo'n beetje. De bandleider Jerry Andrews schrijft veel songs. Heeft de band zeg maar vanaf de start geleid tot wat het nu is, met een aantal bandwisselingen daarbij. Hij was echt ziek geworden, was daarvoor al een aantal keren behandeld, een vorm van kanker. En helaas kwam vorige week het bericht dat hij vorige week donderdag op 70-jarige leeftijd is overleden. En dan denk ik, dan moeten we toch ook deze week in Countryland maar weer een nummertje van Crandall Creek draaien. Ze hebben meerdere zangeressen door de tijd gehad. Ze hebben nou net afgelopen jaar weer een nieuwe zangeres aan de band toegevoegd, omdat de vorige een eigen carrière wilde gaan nastreven. Maar we gaan dan toch luisteren naar die vorige zangeres. Crandall Creek met Johnny Miller's Farm.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Ja, we kennen Bronwyn Keith Hines van Delamay, de bassiste, de basspeelster. Ik vond het altijd leuk als ze dan aan het spelen waren, die meiden. En dan stonden ze met ze vieren naast elkaar. En dan Bronwyn Keith Hines met die grote contrabas daarachter. En degene die dan de solo had, daar ging ze dan altijd met die bas naartoe. Dus ze was continu die bas op dat toneel van links naar rechts heen en weer aan het slepen. En dat toonde zo die passie en dat je echt in die nummers zit. Dat was zo mooi om te zien. Nou, ze was op een gegeven moment bij Della mee weg. En toen dook ze op bij Molly Tuttle en Golden Highway. Ook zo'n fantastische formatie. En die hield, zoals we inmiddels weten, ook vorig jaar op te bestaan. Toen Molly Tuttle besloot om een nieuwe band te beginnen. En Bronwyn Keith Hines doet ook solo werk. En daarvan hoorden we nu Don't Tell Me Your Troubles. En dan zegt ze, ik heb al genoeg problemen van mezelf. Ja, dat is denk ik wel wat iets bij veel mensen bekend voorkomt. Oké, nou dan gaan we eventjes naar een opname die we hebben gemaakt. En dan graaf ik in mijn geheugen. Is het alweer 2 weken geleden? Denk het wel, zo'n beetje. Toen hebben wij hier een Amerikaanse gast te gast gehad. En hij werd bijgestaan door een andere Amerikaanse gast. Maar die kennen we al langer. Die was op 4-jarige leeftijd al naar Nederland verhuisd. Dat was Keenan Shuck op de pedal steel. Maar de hoofdgast die wij hier in huis hadden was Daniel Young. En dat is een zanger, singer, songwriter, moeten we zeggen, uit Amerika. En die was op tournee. Hij was kort na de opname bij ons weer terug naar Amerika gegaan. Hij heeft zo'n week of twee door met name Nederland getoerd. En hij heeft ons met een bezoekje vereerd. En daar is wat prachtig materiaal uitgekomen. In de tweede uur krijgen we ook nog een aantal nummers te horen. Maar we gaan nu achtereenvolgens luisteren naar Wade in the River, Another Golden Hour en Baby Baby Blue. Daniel Young en Keenan Shuck.
1: I like that. Alright. Alright, this one's called Wade in the River. This is off the record Leave It Out to Dry. A song about It's a song about sticking by your friends and making sure they're okay. Here it is.

0: Nou, dat was de eerste portie van Daniel Young. Echt een fantastische singer-songwriter die we in de studio hebben gehad. Met uiteraard de briljante ondersteuning van begeleiding, kan ik misschien meer zeggen. Hè? Van Keenan Shuck op de pedal steel. Zoals gezegd, in het tweede uur nog eens drie nummers van die opname. En in de toekomst nog meer, want we hebben meer opnamen gemaakt. Dus er staat nog wat in het verschiet. Voordat we verder gaan met de muziek, wil ik eerst een zeer bijzonder, hartelijk, warm welkom heten aan onze grote baas, onze oprichter, onze organisator, onze planner en onze hoofdpresentator, Tiemen van Ark. Welkom, Tiemen.
1: Mijn hoofdpresentatie was vanavond nog niet, dus ik ga nou pas beginnen. Soms gebeurt het wel eens een keer dat je wat vergeet.
0: Ja, maar blij dat je weer heel huids gearriveerd bent.
1: Ja.
0: En dat je van de rest samen met ons kan genieten.
1: Maar ik heb in de auto heel erg genoten.
0: Ik wil wel zeggen, ik heb begrepen dat je in de auto al aan het genieten was.
1: Oh, zo mooi is dat live, hè? Ja, net of het echt is.
0: Ja, en
1: oh, dat was het ook.
0: Het was hier in deze ruimte. Het was echt.
1: Ja.
0: Het was echt, ja. Dus, hey, Tiemen.
1: Ja.
0: Ben je zover?
1: Ik zie dat ik gelijk aan de gang kan.
0: Ja, als je zover bent, mag je iets zeggen over de Flying Burrito Brothers.
1: Nou, ik heb ze uitgekozen omdat ik dat wel leuke muziek vond. En ik hoorde het van Harro over regelmatig.
0: Die heeft er al over, ja.
1: Ja, ik denk, ik heb ook wat muziek van hun. Waarom zou ik dat niet draaien?
0: Ja, anders blijft het maar in die kast van je staan, hè?
1: Ja, en er staat
0: maar eventjes, om maar eventjes meteen met Harro te spreken.
1: Wat is toch een nadeel als je zoveel collega's hebt. Maar wel leuk.
0: Ja,
1: wel leuk.
0: Okay.
1: Ik denk, wat ik al zei. We gaan dus die Flying Burrito Brothers draaien. En ze hebben een jukebox, Saturday Night.
0: Klopt, het is zaterdag. En het is vanavond ook.
1: En we gaan van

0: Dat waren dus de Flying Benito Brothers. Ja, ik kreeg een klap even. Maar nee, maakt niet uit.
1: Ik dacht al, het vliegt er toch voorbij.
0: Ja, maar dat waren hun.
1: Oké. Okay.
0: En we gaan naar een oude. Ja, niet naar mij. Een oud nummer.
1: Ik wil zeggen, ik ben blij dat je er bent.
0: Want we gaan weer even naar vinyl, geloof ik.
1: Ja, we gaan naar vinyl, ja. En ik probeer even heel snel te rekenen. Ik vroeg van Johan, hoeveel tijd heb ik nog? Maar ik geloof dat ik nog wel even heb.
0: Jawel.
1: Ik moet goed kijken. Ja, want dan... Oké, okay. Nee. Ik ga terug naar de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde in Amsterdam-Noord.
0: Aha.
1: Daar komt natuurlijk veel van onze muziek en geschiedenis vandaan. Hè? Van onze vader ook en alles. Van zijn platenkast. In Amsterdam-Noord heb je een groot winkelcentrum, het Buikslotermeerplein. En daar hadden ze altijd een markt. Zullen ze misschien nog hebben, maar ik kom daar natuurlijk niet zo vaak meer, omdat ik niet meer woon. En ik was een keer, ik kan me heel goed herinneren, op het Buikslotermeerplein. Ik liep over die markt, want je moest dan van de parkeerplaats door de markt heen om naar het winkelcentrum te komen. En daar stond een, op de markt, een marktstal met LP's. Stond van alles door elkaar.
0: Kijk.
1: En in een van die bakken stak net de bovenkant van een geel gekleurde LP met het hoofd en de cowboyhoed en daarboven de naam Hank Williams. En er stond een prijsje bij van 5 gulden.
0: Dat was een gulden tijd.
1: Er was nog een dubbel LP ook en er staan 40 nummers op. Dus je snapt waarom die nu hier op tafel staat.
0: Ja, zeker.
1: Dus die heb ik echt mee moeten nemen.
0: Maar daar doen we elke keer eentje van, toch of niet?
1: Ja, zeker. Logisch. Ja. Dus Hank Williams heeft natuurlijk ontzettend veel nummers eigenlijk gemaakt in de... Eigenlijk korte carrière die hij heeft gehad. Hij is natuurlijk veel te jong overleden.
0: Ja.
1: En van die mooie carrière gaan we luisteren naar het al onbekende Cold Cold Heart.

0: Nou, er hebben nu geen last van koud.
1: Nee.
2: Dat valt reuze mee.
0: Ja.
2: Dat valt reuze mee. Ja. Ik moet zeggen dat het behoorlijk warm weer is.
0: Nou, zeker.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Maar er zijn mensen die dat lekker vinden.
0: Ja, ik ook niet. Hoor.
2: Ik snap die mensen niet.
0: Nee.
2: Ik hou er niet zo van die warmte.
0: Nee, snap ik.
2: Nee. Dus.
0: Je kunt aan mijn stem ook wel horen, denk ik.
2: Ik vind 18 graden mooi genoeg.
0: Ja.
2: We hebben nog een 2 uur.
0: 9 's morgens, 9 's middags.
2: Ja, en dan misschien 's avonds nog een beetje. Nee, we hebben nog een 2 uur nog een interview. Had ik al gezegd.
0: Oh, kijk.
2: Dan gaan we naar Daniel Young luisteren. En nog naar zijn muziek.
0: Ja.
2: En we hebben nog veel meer moois.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl country, bluegrass.
1: Americana.
0: Ja, die ook tegenwoordig, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik heb dat iemand in laten spreken.
2: Ja.
0: Ik weet niet wie, maar...
2: Nee, maar het klinkt goed.
0: De Early Bird String Band.
2: Ja.
0: De tijd dat ze met Ewop bij ons waren. Johan zegt al 3 of 4 keer zijn ze geweest.
2: Oké.
0: Ik heb begrepen dat jij ze gemist hebt.
2: Nou, ik kan me de naam niet herinneren. Dus dan moeten die 3 of 4 keer moeten allemaal grofweg zo tussen 1997 en 2011 zo'n beetje zijn geweest.
0: Zou kunnen.
2: Dus,
0: maar deze band is bijvoorbeeld ook meegeweest naar de muziekschool in Barneveld.
2: Ah.
0: En daar hebben we dus een speciale avond georganiseerd, Ronald en ik samen.
2: Ja.
0: En het mooie was dat de ouders mochten ook komen kijken bij de kinderen.
2: Ja.
0: En toen hebben we gezegd van, geef even een kleine workshop. Laat even kijken hoe dat met die instrumenten gaat. Dus de band heeft eerst wat nummertjes laten zien. De dobro, viool, hoe dat allemaal werkte, de mandoline. Want ze hadden alle instrumenten hadden ze bij zich. En dus die jongen, die kinderen, die zaten daarmee en eentje begon een beetje te huilen. Toen kwam die violist, de mandoline speler kwam erbij. En hij zegt, ik snap dat niet. Ik kan het echt niet, zegt hij tegen die jongen van de band.
2: Ja.
0: En die jongen van die band, die pakte zijn vinger en die schoof hem even een stukje naar voren. Hij zegt, probeer het nou nog eens. Maar dat deed hij dan in het Engels wel.
2: Ja.
0: Probeer het nou nog eens. En toen kreeg hij het wel. Nou, dat kindje dat zat te bibberen en te snotteren.
2: Ja.
0: Want ik heb het voor elkaar gekregen.
2: Die leefde helemaal op.
0: Die leefde helemaal op. Dus ja, dat was mijn herinnering. En ik denk voor Ronald ook.
2: Ja.
0: Voor die avond.
2: Dat is toch zeker mooi. En we hebben het er vaker over gehad. Hè? Ook sinds de tijd dat ik bij de Ewop betrokken ben geweest. Zeg maar, hè? Nogmaals sinds 2011, 2012 zo'n beetje. Maar helaas, sindsdien is er eigenlijk nooit meer die band met die muziekschool geweest.
0: Nee, ik ben weggegaan bij het theater.
2: Ja.
0: En ik had geen contact verder meer met de muziekschool.
2: Nee, dus, dat is toch jammer
0: ook,
2: dat niet...
0: met haar manier, wat we nog wel één keer hebben gedaan, is dus een nummer van, wat was het ook alweer? Blue Moon of Kentucky.
2: Oh ja, dat verhaal ken ik. Ja.
0: Die hebben we toen met twee bandjes laten spelen. Dus de band van de muziekschool en de harmonie.
2: Ja.
0: Prachtig.
2: Ja, dat verhaal
0: leuke
2: ken ik.
0: Tijden.
2: Ja, dat is hartstikke mooi om met kinderen dat te doen. En belangrijk.
0: Hey, week te komen, zei de Early Bird String Band tegen ons. Maar wij gaan nog niet.
2: Nee, weet ik al. Heb je al gezegd dat ze uit Noorwegen komen?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Zeg het eventjes.
0: Oh, ze komen uit Noorwegen.
2: Oké. Okay. Oh, wist ik niet.
0: Oh, leuk hè?
2: Ja.
0: Ja, fijn.
2: Oké. Okay.
0: Nee, maar kom er wel uit.
2: Nee, dan weten de mensen thuis dat nu ook.
0: Hé, hey, we gaan... gisteren waren wij even in Lunteren en toen hoorden we dit nummer gespeeld worden. Door ons is die van Alan Jackson. En Chattahoochee, geloof ik dat het heette.

0: Ja, ja.
1: Hey Jos, even een vraagje. Ik zit nou wel te kijken, maar ja. Volgens mij kon ik niet op tijd instappen.
0: Nee.
1: Met jouw trein.
0: Nee.
1: Dus ik heb hem gemist.
0: Ach. Nou, dan moet je de volgende nemen, denk ik.
1: Ja, dan moet ik de volgende nemen, ja. Maar dan weet ik niet waar ik uitkom.
0: Ja, nou ja, die gaat de andere kant op.
1: Ach, nee toch.
0: Ja.
1: Hè.
0: Ja, maar ik snap wat je bedoelt hoor.
1: Ja.
0: Ja, toch wel. Hey, we gaan luisteren naar een nummer van Josh Grisby en County Line. En dat is een band uit Virginia. Wordt wel gezien als een van de momenteel snel opkomende nieuwe bands, zeg maar. En hebben ook al lokale awards en zo gewonnen. En bestaat uit 6 leden. Nou ja, de band is uiteraard genoemd naar George Grisby zelf. Dus dat is de bandleider. Dan hebben we Bob Burrows, Crystal Grigsby. En Brian Vance, Daniel Madison en Josh Vance. Dus we zien 2 keer dezelfde achternaam. Dus er zullen ongetwijfeld wel wat familiebanden in zitten. Zover heb ik nog niet gepuzzeld of dat, hoe dat precies zit. Maar we hebben helaas de trein gemist. Dus we gaan gewoon langs de kant zitten. Op het perron gaan we zitten wachten op de volgende. Want we zien hem in de verte vertrekken. The trains I missed.

0: Het is gek dat we allebei gemist hebben.
1: Ja, maar ja, goed, dan zijn we lekker bij elkaar teamen.
0: Ja, dat
1: stel je
0: is
1: voor
0: ja.
1: dat een van ons wel in die trein zat en de ander bleef achter.
0: Ja, nee, ja maar zo, dan gaan we weer wat missen. En dat is ja. natuurlijk het optreden van Daniel Jong.
1: En dat was hartstikke mooi.
0: Ja.
1: We hebben al een stukje gehoord.
0: Zeker.
1: En we gaan nog meer horen.
0: Zo even, ik hoorde het eerste uur wel, de titels even...
1: De titels? Zal ik dat ja. eventjes... Oké. Oké, de drie nummers die we nog gaan beluisteren, dat zijn achtereenvolgens Desert Air en dan Leave It Out to Dry en als afsluiter Help Us Get Along. En dan zeggen we altijd, the mic is yours!
2: Yeah. Oké. This one's called Desert Air. This one's about where I grew up. I grew up in Salt Lake City. This one's about the town I grew up in.

0: Ze hebben er zelf schik om. Het is toch prachtig als je zulke mensen hoort genieten. Je hoort ze gewoon genieten.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Ja. En die hele middag, we hebben er een hele middag van gemaakt. Ja. Heel veel opnames gemaakt. En we hebben gelachen. Het was mooi. Het was serieus.
0: Ja.
1: En ze hebben elkaar voor het eerst die middag ontmoet.
0: Ja.
1: En dan zie je hoe internationale taal muziek is. Dat ze dan bij zo'n eerste ontmoeting het gewoon met z'n tweeën zo kunnen neerzetten. Zo prachtig.
0: Ja, ik vraag me af of ze van tevoren al iets doorgestuurd hebben naar elkaar.
1: Ja, ze hebben wel wat contact gehad volgens mij. Wat ik begrepen heb, inderdaad. Ik zie Johan ook al heel driftig ja knikken. Maar dan nog, bijzonder.
0: Ja, nou ja? Dan gaan we naar de laatste van deze uitzending. Ja. First Go Around.
1: Ja, ik heb, zoals zei, ik heb twee gospelnummers echt meegenomen. En dit is er ook eentje. Dit is inderdaad de band First Go Around, zoals jij dat noemde. Op hun website staat, weliswaar in het Engels, maar ik zal het letterlijk vertalen. Daar staat 4 vrienden, 23 snaren, 1 boodschap. Nou, dan heb je het over de gospelmuziek. Ja. Laten we maar gewoon gauw gaan luisteren. First Go Round met Dry Bones Baptist Church.

0: ja, wat er op die website staat, dat is toch een mooie rekensom die ik mijn leerling op school kan geven.
1: Ja?
0: Ja, hoeveel is mandoline plus banjo plus gitaar plus bas? Nou, 23 snaren.
1: Oh,
0: dat stond er op die website, hoor. Ja. Dus ja, ja, hartstikke mooi. Uit Virginia komen ze ook weer. Bluegrass Gospel. Mooi.
1: Hey, we gaan eerst even twee personen bedanken die vier dagen geleden geweest zijn. Daniel Jong en Keenan Check.
0: Hartstikke mooi.
1: Bedankt.
0: Ja, zeker weten.
1: Luisteren.
0: En also thank you to Lila Cherry.
1: Ja, ook,
0: absolutely.
1: Ook zeker.
0: Ja, zeker weten.
1: Jos, jij ook weer bedankt natuurlijk voor het aanwezig zijn. Mee,
0: zeker,
1: mee
0: jij ook, Tieme.
1: Mij even vervangen toen ik er niet was.
0: Ja, geen probleem.
1: Goed, Johan, jij weer bedankt voor de techniek. Valerie weer bedankt voor het social media en koffie en dergelijke. Dus, wat ga ik dus zeggen over de luisteraars? Nou, luisteraars bedankt en tot volgende week.
0: Tot de volgende week.
2: That's the wrong chord, guys. Thank you.